boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven en zes anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd, waar onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
2: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
1: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
3: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC.
4: Europa, dus,
3: het is gewoon mooi. Maar, ja, het is gewoon jammer.
5: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
1: En dan nog het weer. Bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
2: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
1: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
3: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat ook lukken. Durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn. Nou.
1: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
2: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
1: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
3: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
1: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kosten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: pretend. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de Gasunie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: grote solo-hit natuurlijk van George Harrison. En 1969, My Sweet Lord.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Een hele goede morgen. Het is 10:00 geweest op Voorst Veluwezoom. En als je op woensdag luistert, is het natuurlijk ook 10:00 geweest op RTV 794. Ondergetekende Martin Burger zit de komende 2 uur bij je met 100% vinyl. Op deze 24 augustus 2026. Ik vind dat die hele maand augustus voorbij gevlogen. Ik kan me nog herinneren dat ik zei, god, het is alweer augustus. Het is straks alweer september. Het is niet te geloven, dames en heren. Ja. De kruidnoten liggen alweer in de winkel. Dat vind ik wel wat vroeg. Als ik daar wat van mag vinden, bij deze. Ja, dat is echt veel te vroeg. Nee, ik ben kruidenier geweest, maar dit is echt niet normaal. Maar genoeg, we gaan het niet over kruidnootjes hebben. We gaan het hebben over muziek en dan heel veel muziek natuurlijk. We hebben nog wat restjes van de vorige uitzending liggen. Die gaan we zeker ook draaien. En we hebben er een nieuw bakje neergezet en we gaan eens kijken of we daaruit kunnen toveren. Onder andere natuurlijk ook dat nummertje net hoorde van George Harrison met My Sweet Lord. Barbara Streisand en Donna Summer hadden in 1979 hadden ze een studio ontmoeting. En zij zongen daar Enough is Enough. Dat kan natuurlijk. Maar ja, op zich. Ja, Barbara is er nog bij op het moment van deze opname van dit programma nog wel. Donna helaas niet meer. Maar No More Tears in een discojasje. Het komt van het album Wet van Barbara Streisand. En dit zingt ze dan samen met Donna Summer. No More Tears.

0: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwe zo.

10 cent, dat is natuurlijk niet echt heel erg veel. Time to Kill is ook nog eens een keer. Terwijl er op mijn scherm allerlei dingen schieten die ik helemaal niet wil zien. En probeer dat als een gek weg te klikken, maar dat lukt even niet. Goldie inderdaad was inderdaad de groep. En ik zat eventjes nog snel even te koekeloeren. Goldie uit 1900 en staat er helemaal niet meer op. Make it up again. Dat is bijzonder. Goldie staat er echt op. Make it up again. Ja, hier. 1978, sorry. Ik moest eventjes live mee schakelen, zeg maar. Zoals, zal ik nog een muziekje eronder zetten? Het werkt nou eenmaal weer. Dus een moord, maar doet ook natuurlijk. 100% vernield is 100% vernield, zoals we dat kennen inderdaad uit het verleden. En ja, het was zo grappig, want ik kwam van de week weer een heel blauwe afleveringen tegen, nog uit de tijd van RTV Apeldoorn. Want toen is dat ooit begonnen in, uit mijn hoofd, 2007. Dat is 19 jaar geleden. Dus dit is de 19e jaargang van dit programma. Volgend jaar feestje, vind ik wel, als we het halen, toch, in een goede gezondheid. Goldie inderdaad heb ik op mijn scherm staan inderdaad, van Peter McDonald en Dave Black. En dat kwam nummer 18 terecht en 7 weken genoteerd. Dus geen grote hit, zeg maar het was wel een hitje van deze toch wel eigenlijk eendagsvlieg die in België en Nederland eigenlijk alleen maar goeder deed en voor de rest eigenlijk niet heel veel. Ja, eigenlijk teweeg gebracht in de wereld. Maar ja, in ieder geval making-up. Goldie uit 1970, ja, de 70s. Daar komt van. Nou, ik zit een beetje te hakkelen, dames en heren. Want ik zal u even meenemen in de gedachten waarom ik zo hakkel. Ik ben zo'n middenstukje kwijt. Zo'n adapter, zeg maar, die in het midden van de platenspeler voor singeltjes nodig is. Kleine grammofoonplaatjes hebben een groot gat in het midden in Nederland. En in Engeland niet, een klein gaatje, maar dat heeft te maken met het andere type platenspeler wat je in die tijd had, zeg maar. En dat maakt het bijzonder, waarbij dus per land verschilt hoe groot het middelste gaatje is in het singeltje wat je dan hebt. LP is natuurlijk allemaal hetzelfde, allemaal een klein gaatje in het midden. En dat was allemaal overal hetzelfde, was gesteld naar bezicht. Maar singeltjes niet, want het had te maken met een wisselaar. En de wisselaars van het ene merk waren anders dan van het andere merk. De ene was een dun staafje, zeg maar, zoals dat kennen ook onder andere bij Dual. Daarvoor moest je dan weer van die kleine kruisjes kopen die je in het midden moest duwen. Anders kon je die platenwisselaar niet gebruiken. Maar helemaal aan het begin had het een platenwisselaar met een vrij dik stammetje in het midden. En daar paste dan je grote gaten op. En dan kon je dus die plaatjes automatisch een stuk of 5, 6 achter elkaar laten draaien, zeg maar, als een soort jukebox. Nou, genoeg daarover. Er is op internet veel te vinden over dit soort werk. Onder andere bij Techmon. Dat is een Engelsman die heel veel uitlegt over dit soort zaken op YouTube. Hij heeft zijn eigen YouTube-kanaal. Techmon heet dat. Genoeg gepraat. Straks krijgen mij de beursagenda. Het weerbericht heb ik voor je klaar liggen. En ik heb natuurlijk weer een plaatje voor gelegd uit de jaren 70. Dat zit er veel in deze keer ook. Heeft toch te maken een beetje met het aankoopgedrag, zeg maar. En de bekendheid van de plaatjes die ik dan uitkies op zo'n braderie of zo'n platenmarkt, zeg maar, waar je dan snuffelen bent. Hier is het groepje Fox. En het nummer is Single Bad.

is ook weer zoiets bijzonders eigenlijk dit, want ik heb dit singeltje gekocht. Denk, nou mooi, heb ik het singeltje ook, maar die is mono. Een origineel mono singeltje, Run to Me van de Bee Gees uit 1972. Stond maar 2 weken genoteerd en als hoogste nummer 28, dus dat was helemaal niet zoveel. En ik weet wel dat Anita Meijer en Lee Towers, die hadden daar wel een top 10 hit mee een paar jaar later. En die stonden dat live in Ahoy en dat singeltje weer ook nog ergens liggen. Inderdaad, die deden eigenlijk veel beter dan het origineel van de Bee Gees uit die tijd. Een beetje suffige muziek heb ik een beetje in dat bakje gevonden. Maar ja, het zijn toch ook wel weer hits die ook een top 10 hit geweest. Mac en Katie Kissoon, nummers zoals Freedom inderdaad, waren grote hits van hun. En Lavendel Blue, zeg maar, van Mac Kissoon zelf. Love and Understanding. Ja, en dat is wel de hit die hij inderdaad als solo heeft gedaan. Mac Kissoon zelf. Het was vroeger Mac en Katie Kissoon. Maar zelf ging hij solo en had ook daar een hit mee. En hier is zijn hit, Mac Kissoon en Family notabene, Love and Understanding.

Het is wel mierzoet, hè. Het is wel mierzoet, inderdaad. Mac Kisoon and Family, en het werd uitgebracht met de kerst. Nou, dat is duidelijk. Het is echt een beetje kerstachtig liedje uit 1900 en... Nou, weet je het nog? 1979, dus van 1990 tot 1980. Dat was dan de wisseling van het jaargetijden, zeg maar. Lava in de Stem, nummer 2, stond hier. 11 weken genoteerd, dus het was best een hele grote hit. En de andere grote hit was Sing Along. En dat kwam in 1972, nummer 1. En nummer 3 met I Found My Freedom, samen met Katie Kisoon. Ja, het was wel een succesvolle man in de jaren 70, zeg maar. Mac en Katie Kisoon. En het was Mac Kisoon met de familie. Ja, hoor eens even, de hele familie doet nog mee. Straks heb je van mij nog te goed de beurskoers. Het zijn niet zo heel erg veel, zeg maar. En het weekweerbericht hebben we ook. Maar eerst Demis Roussos met Altijd, Altijd, Altijd. Oftewel Forever and Ever. MUZIEK

vorige eigenaar heeft duidelijk niet zoveel gehad met de kwaliteit van zijn platenspeler. En dit singeltje is aardig beschadigd eigenlijk. Die gaat gewoon weg deze. Jammer, want het is best een aardig nummer inderdaad. Demis Roussos met Forever and Ever. Wat heb ik voor je klaargelegd? Ik heb, als het goed is, onder dit schuifje de platenbeursagenda. En ja, zeker, daar is inderdaad Fiesta de Negritos van de fanfare Clorcolia. Dat is het plaatje wat we altijd draaien als achtergrondmuziekje, zeg maar, voor de platenbeursagenda. Er zit er eentje op de Veluwe, dat is namelijk in Barneveld op 29 augustus. En dat is de Barneveldse platenbeurs op het Raadhuisplein. Kom naar de Barneveldse platenbeurs op het Raadhuisplein. Deelnemers uit het hele land bieden een divers aanbod aan muziekstijlen te koop aan. Of nu een gepassioneerde verzamelaar bent op zoek naar het ene ontbrekende nummer, het ene ontbrekende album om je collectie aan te vullen of te voltooien. Of gewoon op zoek bent naar nieuwe muzikale ontdekkingen om je hart te veroveren. Op de Barneveldse platen- en cd-beurs belooft weer een waar paradijs te zijn voor muziekliefhebbers van alle soorten en maten. En dan bedoelen ze waarschijnlijk de muziek, alle soorten en maten. Niet de muziek. Ja, er staat voor muziekliefhebbers van alle soorten en maten. Nou, dat is toch wel grappig, of niet? Ik vind het wel leuk geschreven, inderdaad. Ja. Robbie's Record is volgens mij daar degene die dat allemaal organiseert. En ik vind een toegangsgratis trouwens. En meer informatie op Facebook eigenlijk over deze Barneveldse platenbeurs op 29 augustus 2026. Tijd tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags, locatie Barneveld. Dan kun je nog naar Hoorn, daar druk je erheen. Hoorn Centrum, daar is een platenbeurs. En dat is tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags, ook op 29 augustus, op een zaterdag. Dan kun je nog terecht in Dordrecht, dat is een dag later, 30 augustus 2026, op het Statenplein, vinyl en cd-beurs. En er wordt één grote platenwinkel. Ja, je bent van harte welkom, entree is gratis. De vinyl en cd-beurs in Dordrecht tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags, locatie Dordrecht Statenplein. Dat is de agenda voor de komende week en de komende dagen. En ik heb mooi muziek klaarliggen. Jazeker. Chris Ria, dames en heren. Fool if you think it's over. Zeker niet. We hebben nog een half uur te gaan. Straks het weerbericht.

0: Betere muziek uit 1978, Chris Ria en Fool If You Think It's Over. Ja, dat zijn inderdaad wel de betere, mag ik wel zeggen. En dat mag ik zeggen inderdaad. Ja, dat mag ik zeker zeggen. Ik heb het weerbericht voor je klaargezet.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Het weer tot met vrijdag. De nieuwe week start droog en vrij zonnig met oplopende temperaturen. Later in de week stijgt wel de kans op enkele buien met mogelijk onweer. Als je vanmorgen wakker werd op deze maandagmorgen, dan zou de temperatuur dus onder de 10 graden geweest kunnen zijn. 8 graden noteerden wij vanmorgen hier op de Voorst Veluwe zo'n thermometer. Wordt vandaag 22 graden en woensdag 24 graden. Over 's nachts 15 graden. En dan donderdag wordt het inderdaad 26 graden. Wel dan kans op 35%. Dan kans op een flinke onweersbui. Wind zit in het oosten de komende week. Windkracht 3 à 4. En dan draait hij naar het zuiden. En dat gebeurt op donderdag en vrijdag. En dan is ook de temperatuur rond de 21 graden weer teruggekeerd in het weekend zelf. Maar dan is het wel een zuidelijke wind. Windkracht 5. Meer weer vind je op weerplaza.nl. En hier zijn de Kings. Mr. Pleasant.

Ja, applaus klonk destijds best wel als deze mevrouw optrad inderdaad. Het werd geschreven door Hal Davids en Leon Carr. En die schreven dat in 1955, dames en heren. Ellie Russell is de dame die het zong. My Baby Got Such Loving Ways. En het orkest was van Jimmy Carroll. Ja, destijds natuurlijk op 78 toeren. Shellac, dat had je niet tijd. Maar wij draaiden een heruitgave op het Bell Record Label. En er stond op 45 toeren per minuut. Dat was bijzonder. Plaatje duurde ook maar 2 minuten 43. Dat had je niet tijd. Vrij korte nummertjes. Nogmaals, Ellie Russell uit 1955. Dat is volgens mij gelijk wel een beetje de oudste plaat in deze aflevering. Wat heb ik nog meer voor je klaargelegd? The Sweets, een van hun allereerste, toen nog een heel braaf popgroepje was. Later kwamen grote hits als Hellraiser en dat soort zaken allemaal met enorm veel lawaai. En ook nog met gillende gitaren. Maar het begon hiermee. It is Funny Funny.

Dit is de categorie de plaat die nergens voor nodig was. En toch zit hij in de collectie bij ons. Dus als hoesje kijken is het gewoon slettenbakkenmuziek, zeg maar. Er staan een aantal half ontklede dames op, zeg maar. Baby Comeback natuurlijk in Nederland bekend geworden door Pato Band. En de originele zijn natuurlijk van de Eagles. En de Eagles, moet ik eigenlijk zeggen. Hit version staat erop. Het plaatje heeft nooit wat gedaan. Het heeft wereldwijd niets betekend. En hij zit wel bij ons in de collectie, inderdaad. Ja, geproduceerd door Jürgen... Corduletsch, dat zou betekenen dat het misschien uit Zweden kwam. Dat zou nog kunnen. Nee, ik weet het echt niet. In Amerika is wel een groep die heet inderdaad de Radio City Rockettes. En ik dacht eerst dat de Rockettes, dat was misschien wel van Peter Koelewijn en de Rockets. Maar deze dames, die staan op het hoesje alleen maar te zijn wat ze zijn. En hebben voor de rest in muziekland helemaal niets teweeg gebracht. En ik dacht, nou, die moeten we toch nog eens een keer draaien in plaats van het Sinatra-moment voor vandaag. Muziek wat me wel altijd intrigeerde was van Chess en Dave. Ik had het een beetje gelinkt altijd aan de muziek van Fats Domino. En dat komt door de stijl waarin ze spelen, zeg maar. Wij draaien hem nog eens een keer hier, zeg maar, omdat we dat ook wel een leuke plaats vinden. Namelijk die vorige was zo aardig, maar zeg maar, nou, poepoe. Even kijken, Chess en Dave en Ain't Pleasing You.

1982, Chess en Dave. En het was de ene laatste plaat voor vandaag. We verlaten de studio vandaag van deze aflevering per taxi inderdaad, samen met Vanessa Paradis. Zij stapt in en we rijden weg met haar Joy Le Taxi. Hier is Vanessa Paradis, inclusief het introotje. Nou, dat is toch aardig. Joy Le Taxi uit 1987.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. Drie jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1984, de Pointer Sisters en Slow Hands.
1: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
0: Ja, en nou heb ik mijn jingeltje niet klaarstaan volgens mij. Even kijken wat hieruit komt. Oh, dat is eigenlijk niet helemaal de goeie, maar vooruit. Goedemorgen. Het is weer tijd voor een uur lang 100% vinyl. Ja, ik heb niet zo snel gekeken wat voor muziekje er klaar stond. Excuseer. Ik had nog... Ik zat nog met de koffie en een koekje en ik heb nog een dropje in mijn mond. En dat moet je allemaal niet doen tijdens een uitzending. Dat is ook weer fantastisch voorbereid natuurlijk op deze manier. Maar de andere muziek had niet liggen. We begonnen met de Pointer Sisters uit 1975. Dat was niet de grootste hit, maar ik vond het wel een heel goed nummer eigenlijk. Slow Hand. De nummer 1 hit was Fire, geschreven door Bruce Springsteen uit 1978. Die kwam wel nummer 1. Voor de rest ja, hadden ze toch zeker een 15-tal hits in Nederland. En daar was dit er eentje van. Ik vind het een hit. Ja, dat vind ik. Het was trouwens geen 85, maar 81. 85 was de Neutron Dance van de film Beverly Hills Cop. Dat weet ik nog wel. Wat gaan we doen? Lekkere muziek draaien. Een uur lang weer 100% vinyl. We zijn bij tot de klok van het volgende uur. Na de Pointer Sisters, ja, dat zijn natuurlijk sterren. En wie zongen er over de sterren? Nou, deze groep eigenlijk, die kunnen we ook niet laten voorbij komen. 1979, dames en heren. De betere tijden voor de disco en soul. Earth, Wind and Fire bevolgde vele malen de hitparade. De top 40 was niets zonder deze groep. En die laten zulke prachtige hits achter. Onder andere deze. Ja. Het album heette I Am en hier is Star.

0: Even lekker tijd voor jezelf.
1: Met Forst Veluwezoom.
0: Onze regio. Jouw muziek.
1: Forst Veluwezoom.

het hoesje staat from the legendary Zing album. Waar het de Tramps disco specials hadden nog een paar opgestickerd. Inderdaad, Zing went the string of my heart. Ja, dat zijn dan toch alweer de betere platen eigenlijk uit de jaren 70. Daarvoor hoorde je Chic met Le Freak. En tijd voor de jaren 80. Ja, we moeten toch weer eventjes weer plaatsmaken, want we kunnen niet in de jaren 70 blijven hangen. 1986 was een groepje van Italiaanse afkomst. Hier is Mattia Bazar en Ti Sento.

je plaatjes hebben mogen kopen, zeg maar. In die tijd, ja. Matia Bazar. Op de andere kant van het singeltje trouwens de Engelse versie. Ticento is het origineel. En het betekent I Feel You. Het is eigenlijk een prachtige vertaling van een... De vertaling is eigenlijk van een prachtig liedje in het Italiaans van Matia Bazar. Het was een eendagsvlieg, hoewel de groep nog steeds bestaat. Kwam dit uit 1985. Ik hoor je, het in muziek beweegt nauwelijks, maar het is een wereld in mij die explodeert. Dat zingt de zangeres ook inderdaad. Dat merk je aan alles. Als je de clip ook ziet, dan gaat dat zo vol passie. Dat is echt geweldig. Ik hoor je, een rilling loopt over mijn rug. Een schot dat raak is. Hou je van mij of niet? Hou je van mij of niet? Hou je van mij? Ticento, Miami, wat heb ik nog? Wat heb ik nog aan poëzie? Terwijl de schaduw de slaap langzaam laat wegglijden. Ja, het is... Vertaal het maar een keer gewoon met Google. Je kan dat gewoon opvragen. Ticento, ik hoor je. Ja, dat is toch... Aan de andere kant zat het Engelse... Nee, ik ga een stukje van draaien ook. Dat doet afbreuk aan hoe dit allemaal gezongen is. Ik kwam in ieder geval uit de hitparade van de jaren 80. Had ik beloofd inderdaad even terug te gaan daarnaar. 1985, piekpositie nummer 2 en 11 weken genoteerd. En was een grote hit eigenlijk in toch wel Europa. Maar met name eigenlijk in Duitsland, Nederland en België. Daar werd dit zeer gewaardeerd. Door vele mensen gecoverd, onder andere door Marco Borsato. Zomaar een mens, toevallig. Irene Cara staat er ook nog eens een keer bij. Maar vele anderen inderdaad hebben dit allemaal op de plaat gezet. Wij laten het even wat het is en leggen het plaatje weer terug in zijn hoesje in het grote archief hier bij 100% vinyl. De volgende, wat heb ik voor je klaargelegd? Oh, we gaan naar Duitsland toe. Dat is ook altijd wel grappig. Ja, dat was in de tijd ook een beetje de New Wave kant, zeg maar. Had je in die tijd. Die Neue Welle. Ja, 1981. Hier is de Spider Murphy Gang. Dat klinkt niet Duits, maar het is het wel. Skandaal in Sperrbezirk.

boing, respectable. En dan klapte nog achteraan inderdaad natuurlijk de Rolling Stones uit 1978. Nummer 16 is hoogste, 6 weken geleden. Het was niet eens zo heel erg hoog. Nee, respectable, maar toch een respectable plaatje. Kwam van het album Some Girls. Je kan van deze groep niet meer zeggen, zo maken ze niet meer. Want dat doen ze nog steeds op het moment van deze aflevering. En opname van deze aflevering, zeg maar, waren ze nog steeds bezig met een nieuw album. Respectable draaien we nog een keer van de Rolling Stones. Een dame die ook in hitparade te vinden was in de jaren 80 en 90. Toni Braxton, niet veel op vinyl te krijgen, want toen kwamen de cd's en toen was het afgelopen. Maar ze had een aantal grote hits. En deze Breathe Again van Toni Braxton, die ligt nu op de draaitafel. Maar ik heb wat bijzonders. We hebben natuurlijk iets bijzonders. Jazeker. Want het is namelijk de Spaanse uitvoering. Versión Español van Toni Braxton.

0: Nou, nog een mooie zucht aan het eind. Toni Braxton en Breathe Again. Ja, het is een dame. Het is, ik heb altijd jammer gevonden dat ze haar haren verknipt heeft. Zoals bij dit plaatje inderdaad. Daarvoor was ze heel mooi lang haar. En was natuurlijk ook bekend met Unbreak My Heart. Een tearjerker. Een tranentrekker van de bovenste plank. Zeg maar. Want ze had aardig wat hits in Nederlandse hitparade in die tijd. Deze kwam nummer 7 terecht. En dat spreken over 1994. Ja, dat is toch eigenlijk ja, wel bijzonder dat we het op grammofoonplaat hebben. Want zoveel van die 90e jaren hebben we niet op vinyl. Toen kwam de cd. En toen was het afgelopen met singeltjes kopen op vinyl. Nummer 2 in ieder geval. En nummer 1 in veel landen ook, 1996, Unbreak My Heart. Dat kwam dus daarna. En dit nummer kwam er eerder. Misschien heeft ze juist haar haar laten groeien. Dat kan ook nog, want ik ken haar eigenlijk alleen maar met lang haar van Unbreak My Heart. Mooie dame in die tijd die veel hits maakte, want ze stond maar liefst, even kijken hoor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer stond zij in de hitparade genoteerd. En het was allemaal in de periode van 1994 tot 2000. Goed, dan het volgende, Ray Goodman en Brown. Ja, dat is ook weer zo'n klassieker eigenlijk. Toch uit de jaren 70, maar ja, daar kwamen wel heel veel mooie plaatjes van. Deze ook, hier is Special Lady.
1: You must be a special lady.
2: You'll be singing first and second.
3: No, Harry, I'm singing second, man.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
4: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some harmony, come on.

0: Heerlijke meedijnmuziek is dit. Ja, Fat Larry's Band. En dat was de groep inderdaad die dat ten gehore bracht, zoals dat heet. Kwam uit Philadelphia en ja, dus opgericht eigenlijk uit Fat Larry James. Dat was de oprichter daarvan. Hij werd geboren in 1949, maar overleed al op 5 december 1987 aan een hartaanval. En daarmee hield ook Fat Larry's Band op te bestaan. En nog wel één opmerkelijk aardigheidje eigenlijk, behalve dit nummer inderdaad in Europa. Een grote hit was in Amerika niet. In Amerika was er een andere hit wel bekend van hun. Dat is Act Like You Know. En is later gebruikt voor de soundtrack van het computerspel Grand Theft Auto Vice City. En daarna verschenen er nog wel 3 albums waarvan Nice uit 1986 in de stijl van de synthesizer funk. Maar ja, James was op 38 jaar geleden overleden. En daarmee was eigenlijk het einde gekomen van de groep. Ze laat wel een hele mooie hit achter in Nederland. Het was daar wel mee eigenlijk een eendagsvlieg. En dat is wel een beetje jammer eigenlijk, want de groep had veel meer hits. En deed het goed, alleen Zoom, dit nummer, zo heette het, van Fat Larry's Band uit 1982. Van nummer 17 terecht in dit parade. En 5 weken genoteerd, 1982 nogmaals, Zoom van Fat Larry's Band. Hierbij 100% vinyl. En we hebben weer wat voor je klaargezet van een beetje country-achtig kan dat. Kan een beetje country, jawel, maar dan wel van Emmy Lou Harris. Dat is natuurlijk ook wel mooi. You never can tell, of je kan nooit kantelen. Nee, dat is echt niet you never can tell. En toen word ik hier aangekeken in de studio door sommige mensen. We hebben af en toe bezoek in de studio. En die zitten, deze wil helemaal niks zeggen, deze meneer. Maar hij kijkt mij met grote ogen aan van, meen je dat nou echt? You never can tell? Nee, you never can tell. Van Emmy Lou Harris. Dat hoor je allemaal hier bij 100% vinyl. Een hele goede morgen.
1: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
2: Voorst Veluwe Zoom.

Lloyd Price uit 1959 had drie grote hits in Nederland. En dat was onder andere Personality, wat je hoorde. Kwam nummer drie terecht in 1959, voor zover het toen hitparades waren. Ik denk dat het een Amerikaanse notering is. Dan hebben we nog Stagger Lee, ook van Lloyd Price uit 1959, nummer drie. En I'm Gonna Get Married, vond ik ook een prachtig nummer. 1959, ook alle drie die hits uit 1959. En de nummer 12 kwam terecht. 13 weken genoteerd. En dit nummer stond 35 weken in hitparade. Personality draaien we nog eens een keer van Lloyd Price. We zijn toe aan Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.

zomer van 1976. Heaven Must Be Missing an Angel. Nummer 1. Vele malen gecoverd. Onder andere door Ben Liebrand. Had nog veel meer hits, deze groep, Tavares. Dit was een aflevering van 100% vinyl. Bedankt voor het luisteren. En dit plaatje is zo lang dat het tweede gedeelte, dat staat op de achterkant. En wij hebben toevallig dan twee singeltjes, zeg maar, die dus achter elkaar kunnen draaien. Dus wat gebeurt er? De andere plaat, de andere draaitafel, gaat het nummer gewoon verder met Heaven Must Be Missing an Angel Part 2. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en...

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platform.

Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jan.

0: Dat was de tijd zijn van 5 uur in het nieuws. Dit is weer POR, Politiek op Radio bij NTV 794. En gaan we het over hebben in deze uitzending? Zijn er politieke zaken? Jazeker. Nou, het is wel het zomerreces, dus heel veel politieke activiteit is dan ook weer niet van Heerde. Dat volgen we, de politiek in Heerde. We hebben wel iemand uit de politiek in de uitzending. Dat is Peter Oosterhof, hij is raadslid van de VVD. En met hem gaan we straks praten over de inzet van kunstmatige intelligentie, AI. En de politiek dus. Maar goed, dat straks even. We gaan eerst beginnen met wat nieuwsfeiten. En er is een nieuwsbrief gepubliceerd van de Klankbordgroep uit Wezen. En daarin staat wat er de afgelopen periode gebeurd is. En ook wat nog te verwachten staat, zou ik maar zeggen. Dan is er afgelopen week een artikel geweest over het kozakkenveer in de Stentor. Daar hebben we zo heet nieuws over. Want in het artikel wordt melding gemaakt van het feit dat het veer uit de vaat is. En dat was ook zo. Ik kan u melden dat vanaf morgen het veer weer in de vaat is. Voor hoe lang het duurt, dat gaan we overleggen met Leo Veldstra. Hij is voorzitter van Stichting Kozakkenveer, of eigenlijk het Voetveer Wezen. Dan hebben we nog nieuws over de berging van het vliegtuig, de Messerschmitt, aan de IJsseldijk in Wezen. Want we hebben vorige week gesproken met Wilma Blankvoort over de plekken die beschikbaar zijn om nog even een kijkje te nemen daar. En mensen kunnen daarop inschrijven, maar er zijn nog wat kaarten. Dus u kunt nog via de gemeentesite kunt u nog een paar kaartjes bemachtigen voor die plek. En het zijn er maar beperkt, het zijn er maar 200 die daar terecht kunnen. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Dan is er nog melding van de erfgoedbijeenkomst op 13 september natuurlijk. We kijken naar alles wat we aan erfgoed hebben overgehouden. En kunnen we ervan genieten. Dus ook van de molens, de vlijts en bats in Wezen. En de programmaboekjes die daarbij horen, die zijn te verkrijgen bij de tips. Dat zijn de informatiepunten van de gemeente. Ja, dan ander ludiek nieuws. Ik zou bijna zeggen, er zijn afgelopen jaar 9 ratten gemeld in Heerde. Of dat nou wereldnieuws is, dat weet ik ook niet. Maar... En er zijn minder ongelukken gebeurd in Heerde. Dat is ook goed nieuws. Zoals gezegd, straks een gesprek eerder opgenomen met Peter Oosterhof en Han van der Pol. Zo dadelijk met het nieuws van het kozakkenveer in Heerde. Feesten eigenlijk. Met de oproep steun de mannen en vrouwen daar en neem het veer een keer. Nu het nog kan, want het seizoen loopt ook bijna weer af natuurlijk. Dan hebben we nog een gesprek met Cliff Hogewerf. Hij is senior projectontwikkelaar van In Leisure. En met hem spraken we over de ontwikkelingen in Wezen op de camping. Maar dat is pas aan het eind van het programma. Ik heb aan de telefoon op dit moment Leo Veldstra. Hij is voorzitter van de stichting Kozakkenveer. Voetveer Wezen heet het officieel, volgens mij.
1: Ja. Ja.
0: We hebben goed nieuws. Ja. Vertel.
1: Ja. Er is eigenlijk een beetje meer dan verwacht een stijging van het waterpeil gekomen. En dat heeft alles te maken met toch veel regen in de Alpen van de afgelopen week. Maar dat heeft toch geleid tot een stijging die meer is dan we hadden verwacht. Dus vanmiddag kunnen we gaan varen. En de komende dagen lijkt het erop Dat heeft ook te maken met het staatje van die orkaan Erin. Dat er toch ook in de Ardennen en zo nog veel water gaat vallen. Dus we hebben de hoop en de verwachting dat het nog eventjes zal aanhouden.
0: Dat het zo blijft. Ja. Ja. Want dit is wel een beetje een jaar met een hindernis, zou ik maar zeggen.
1: Dat kun je wel zeggen, ja. Want het zijn natuurlijk, iedere dag dat we niet kunnen varen, dat zijn toch schadeposten. En de weken dat we eruit hebben gelegen, dat zijn juist de weken waarin veel vakantiegangers oversteken.
0: Ja.
1: En daar moeten wij het natuurlijk als pontje ook wel van hebben.
0: Ja.
1: Dus ja. Het is heel zuur als je dan juist uit de vaart moet.
0: Ja, en dan ook nog in een jubileumjaar.
1: Ook nog, ja. Dit jaar is het 20e jaar dat we varen. Hè? Ja. Dus dat is in vele opzichten op het ogenblik een gedenkwaardig jaar geworden. Ja,
0: ja, volgens mij is het volgende week of die week erop is het precies 20 jaar geleden dat het pontje in de vaart kwam.
1: Ja, ja.
0: Nog even, het seizoen verliep niet zo best voor jullie, qua inkomsten niet. Ik zag wel dat er ook een brief uitgegaan is over toch wel een enige support vanuit de verschillende gemeentes. Want wij en Olst hebben toch al belangstelling getoond om ons te steunen, zou ik maar zeggen, hier in Vezen.
1: Ja, ze willen in ieder geval, wij hebben natuurlijk vanwege het feit dat deze lage waterstanden wat meer structureel zijn de laatste jaren, hebben we een brandbrief gestuurd naar Rijkswaterstaat. Of zij in ieder geval een oplossing kunnen vinden voor het slechte bereikbare ponton aan de overkant bij Fortmond. En dat die aanvaart wordt belemmerd door allerlei stenen en zand. Dat ligt er allemaal op de bodem. En dan wordt het riskant om daar aan te varen.
0: Ja, want
1: nou is het gelukkig zo dat de gemeente Olst-Weijen heeft de gemeenteraad besloten dat zij toch in ieder geval ook onze verzoeken bij Rijkswaterstaat een beetje willen steunen. Dat willen ze ook gaan proberen om als gemeente contact te hebben met de gemeente Heerde. Zodat er misschien ook in ieder geval de beide betrokken gemeentes bij het pontje mogelijk een beetje gewicht in de schaal kunnen leggen als het gaat om het verzoek dit probleem te gaan oplossen.
0: Ja, maar dat gaat niet direct om financiële middelen, maar het gaat ook wel om de bereikbaarheid van de wal, zou ik maar zeggen. Want de beperking is meer nog dat je niet met het veer aan de wal kunt komen, dan dat er niet voldoende water in de IJssel zit. Want water is er wel, maar je moet ook nog aan de wal komen.
1: Ja, precies. De wal is daar onvoldoende bereikbaar. En het is inderdaad zo. Normaal gesproken kunnen we met zo'n tussen de 20.000 en de 25.000 overzettingen per jaar, per seizoen, kunnen we ons wel redden. Maar dat wordt natuurlijk moeilijker als je meer jaren hebt met zulke gaten erin. Dat je 4, 5, 6 weken soms uit de vaart moet. Per week in het hoogseizoen is het toch al gauw tussen de 1.500 en €2.000 die je misloopt dan als pontje. En dat varen ook altijd met z'n tweeën vanwege de veiligheid. En dan is er één shift op een dag. En dat betekent 4 mensen per dag en dan 7 dagen in de week. Hè? Dus dan zit je al aan 28 mensen.
0: Ja.
1: Dus vandaar ook dat je echt wel een hoop vrijwilligers nodig hebt. En gelukkig is het animo voor het vrijwilligerswerk groot. En het is een gezellige club, dus het verloop is ook gering.
0: Ja.
1: En daar, nogmaals, aan alle kanten zijn we gewoon blij en trots op ons pontje. Maar dit soort omstandigheden maken het wel een beetje pijnlijk af en toe.
0: Ja. Nog één keer maar even herhalen, want we roepen bij deze iedereen maar op om gebruik te maken van dat pontje, zolang die in de vaat is.
1: Ja.
0: En het is een prachtige overtocht. Het is ook een prachtig natuurgebied aan de andere kant. Dus
1: beide kanten eigenlijk. Hè?
0: Ja.
1: Aan beide kanten hebben we hele mooie natuurgebieden. En we zetten dus mensen over van 9:30 tot 6:30.
0: Ja.
1: Iedere dag, dus 7 dagen in de week. En als we over genoeg water blijven beschikken, dan gaan we door tot 1 oktober. Dus we hebben nog een paar weken.
0: Ja.
1: Dus dat betreft, wees welkom.
0: Ja, kom naar de pont.
1: Ja. Kom naar de pont.
0: Ja,
1: Wij noemen het vaak een mini-cruise. En waar krijg je dat? Een prachtig gebied voor €1.10.
0: Ik wou net zeggen, voor dat geld. Ja,
1: ja, precies.
0: Goed. Mag ik heel hartelijk danken, Leo Velstra, voorzitter van Stichting Voetveer Vezen, voor deze toelichting. En nog heel veel succes wensen voor de komende periode.
1: Ja, geen dank. En jullie ook succes met het programma.
2: Overal op de wereld kunnen ze ons volgen.
0: Ja, nou, dat was burgemeester Olaf Prinsen. En die promoot ook zijn eigen streamdienst via de raadsvergaderingen in de gemeenteraad van Heerden. Zoals gezegd, Peter Oosterhoff is raadslid. Hoe lang zit je al in de... We mogen je en jij zeggen, Peter.
3: Ja.
0: Hoe lang zit je al in de gemeenteraad, Peter?
3: Iets meer dan 4 jaar.
0: En bevalt het, is toch anders de volgende vraag?
3: Je bent er even druk mee, maar het is wel is heel erg leuk. Ja.
0: Heb je het idee dat je hele belangrijke dingen kunt bereiken in een raad?
3: Dat denk ik wel. Maar dat kan je niet alleen. Nee. Je moet dat wel met z'n allen doen. Want uiteindelijk, een raadsbesluit valt alleen maar als de meerderheid van de raadsleden ervoor stemt.
0: Ja, dan zijn jullie niet echt een hele grote fractie. Nee. Maar je kunt wel mensen meekrijgen in je denkrichting.
3: Ja, denk ik dat wel kan zeggen, ook namens de hele raad. Samenwerking is best wel goed. Wij kijken ook wel eens naar wat er in Den Haag gebeurt en hoe het spel daar gespeeld wordt. Ja, dat is toch wel heel, heel anders. Ik beleef het wel dat wij hier met alle fracties eigenlijk toch wel het algemeen belang gaan bekijken als we beslissingen nemen, ja, uiteindelijk.
0: Zullen we de 2 woorden aan vuil maken, Den Haagse politiek?
3: Dan zeg het maar.
0: Ja, ik weet niet. Zou je het er ook iets over willen roepen? Snap je het, wat er gebeurt?
3: Ik vind het momenteel ingewikkeld.
0: Ja, ja.
3: Ik zit toch wel eens te denken, wie heeft daar nou het grote plan? Maar goed, laten we het maar bij Heerden houden.
0: Ja, ja, je zit in de VVD, maar dat moet dan zo af en toe moet dat wel... dat je denkt, wat gebeurt er allemaal?
3: Dat klopt. Het leuke is dat wij in de VVD... hebben wel hele korte lijntjes ook naar Arnhem en ook naar Den Haag.
0: Ja.
3: Dus wij kunnen ook wat wij vinden van de dingen die gebeuren... die kunnen wij ook wel, dat kunnen we ook wel laten blijken.
0: Ja.
3: Soms dan resoneert dat ook zo dat ze er wat mee doen. Dus dat is mooi.
4: Al bezig met de gemeenteraadsverkiezingen die komen?
3: Zeker.
4: Die vergeten we eigenlijk een beetje nu.
3: Nou, wij gaan de komende tijd heel erg druk worden met onze leden... om een verkiezingsprogramma te maken en straks ook een campagne te plannen.
0: Ja.
3: Dus het wordt een drukke en spannende tijd tot maart. Jazeker.
0: Heb je al een lijst met kandidaten?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja.
0: Moet je solliciteren trouwens als je in de raad wil komen?
3: Nou, solliciteren is heel veel. Kijk, je kijkt naar de leden die je hebt.
0: Ja.
3: En wie er op de lijst wil komen. En daar worden goede gesprekken mee gevoerd.
0: Ja.
3: Het is natuurlijk ook zo dat... We moeten als VVD ook een verklaring omtrent het gedrag van de gemeente ophalen. Dus er zijn wel wat eisen waar je aan moet voldoen. Zeg maar.
0: Ja, je moet er wel een beetje ook bij passen, denk ik, bij wat er al zit misschien.
3: Het is wel zo, het kost je best wel heel veel tijd om raadslid te zijn. Dus je moet ook inderdaad in een club zitten waar je jezelf ook goed bij voelt, zeg maar.
0: Okay.
3: Ja, moet ook leuk zijn. Zeker ook belangrijk.
0: Daar komen we de komende tijd zeker nog over te spreken. Maar we gaan eerst even... Jullie hebben samen wat muziek bij elkaar geraapt... voordat we met die uitzending begonnen. En Peter heeft het meeste... In Excess heeft het meeste ingebracht, zeg maar. Zeggen. Leg uit waarom In Excess, Mr. Fire...
3: Nou, het was gewoon muziek waar ik met mijn zoon naar zat te luisteren. Een kwartier voordat ik naar jullie toe reed.
0: Ja.
3: Ik had zoiets, dan vind ik het ook leuk als hij op de radio komt.
0: Nou, met deze. Hier komt hij.

0: Ja, dat was een verzoek van Peter Oosterhof. Of van je zoon, wat was het?
1: Van mijn zoon ook een beetje.
0: Oh, van je zoon ook een beetje. Mr. Fai, NXS.
2: Ik zit weer.
3: Ja.
2: Man.
3: Hij stond op tafel. Ja,
2: te dansen.
3: Hand op de pols stond op tafel. We gaan het hebben over AI, Peter. Er is regelgeving gekomen op Europees niveau op het gebied van gebruik van AI. Is dat nodig, regelgeving? Jullie zijn liberaal. VVD is liberaal van huis uit. Moet daar regelgeving komen? Past dat bij de VVD?
1: AI is best wel, wel gevaarlijk. Er zitten een hele hoop goede positieve kanten aan. Maar als je naar AI kijkt, die werkt met data. En heel veel data. En data wat op internet staat, wordt gebruikt. En die kan men ook heel efficiënt vinden. En als er data over jou staat, kan die dat ook combineren, zeg maar. Dat kon vroeger allemaal niet. Ja. Dus jouw persoonsgegevens,

0: maakt dat die goed beschermd worden. Want anders loop je echt voor zijn risico's. Ik heb wel van gevallen gehoord. Als ze jouw digitale persoonlijkheid hebben, dus je DigiD, je bankrekeningnummer, noem maar op, dan kunnen ze hele rare dingen doen. Kan je soms zelfs wel van in de gevangenis belanden. Dat is echt heel naar. Dus om de mensen en hun persoonlijke vrijheden te kunnen beschermen, zijn eigenlijk toch nog regels nodig.
1: Ja, nou, want er is eigenlijk al een uitgebreid antwoord op een volgende vraag.
0: Oh, sorry.
1: Maar ik heb het over regelgeving. Ja. Vind je dat wij in dit soort zaken als Nederland of als Europese gemeenschap regels moeten stellen? Nog helemaal los van de risico's? Of moet het zoals in Amerika ongebreideld kunnen, zoals ook veel Republikeinen eigenlijk wel vinden, dat het, nou ja, je mag gewoon een geweer in huis hebben, als je het maar niet verkeerd gebruikt, dan is het goed.
0: Ja, op zich, het AI zit ook bij de big tech, hè? De grote bedrijven met eigenlijk bijna net zoveel financiële armslag als kleine landen. Dus wat je ziet is dat de gasten die dus de data beheren en die de analyses kunnen maken. Als jij van een dienst gebruik maakt van Facebook of noem maar op, dan lijkt het vaak gratis. Maar de dingen die jij ermee doet, dat geeft weer iets over jou weer. En dat kunnen zij weer bundelen en verkopen aan adverteerders of dat soort bedrijven.
1: Ja.
0: Dus er komt heel veel informatie over jou vrij als jij internet gebruikt. En dat is best wel gevaarlijk voor jouw persoonlijke levenssfeer. Ja. Dus daar zijn best wel regels voor nodig.
1: Okay.
0: Ja.
1: Dan gaan we even naar de hele praktische kant. Er komt regelgeving. Dat geldt voor mensen die het gaan aanbieden, zou ik maar zeggen. Net zo goed als bij de social media heb je ook regelgeving waar je dan aan moet voldoen. Wat je net ook al beschrijft, het hele proces. Maar nou komen we bij het gebruik. Want dat is eigenlijk waar we nu ook hier voor zitten. Ja. Persoonlijk gebruik, wij gebruiken het al een jaar. We hebben, ik denk een jaar geleden, hebben we een programmaatje laten maken door ChatGPT. Ook nog laten presenteren. Dat klonk, Hans zei, heel Amerikaans. Maar het was toch wel heel
2: bijzonder. Was het.
1: Was wel heel bijzonder. Maar dat zou heel goed kunnen.
0: Ja.
1: Maar nou, goed, dat moet je zelf weten wat je daarmee doet. Wij zijn er ook weer mee gestopt, want wij vinden onze eigen stem toch blijkbaar leuker dan van een gemodelleerd stemmetje, zou ik maar zeggen. Maar dan komt de vraag, het openbaar bestuur mag daar niet in alle gevallen gebruik van maken. Sterker nog, er wordt afgeraden om dat in het openbaar bestuur bij de openbare diensten te gaan inzetten.
0: Ja.
1: Dat betekent dat ik straks als particulier, als burger, soms het antwoord beter en sneller kan vinden dan de ambtenaar. Jij werkt zelf
0: in het openbaar bestuur.
1: In het openbaar bestuur. Hoe moet ik dat zien? Wat zie je? Zijn er mogelijkheden om dat in goede banen te leiden?
0: Je ziet dat het in de kinderschoenen staat. Dus dat betekent dat sommige mensen daar al best wel actief mee bezig zijn. En je ziet ook dat de organisaties hun personeel ook waarschuwen van pas op met wat voor data je erin stopt. Want als jij als overheid aan het werk bent, dan ben ik met jouw gegevens bezig en ik ben met de gegevens van Han bezig. Maar het kan niet zo zijn dat ik die in een AI-toepassing stop. Want dan is die op het internet, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En je hoort de laatste tijd ook wel vaak over een datalek. Bijvoorbeeld laatst bij het bevolkingsonderzoek, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Je moet dus als overheid heel goed oppassen hoe je die AI gebruikt. En omdat wij met heel vaak vertrouwelijke gegevens werken, kan je niet zomaar iets in een AI-toepassing stoppen, omdat dan de data op straat ligt.
2: AI is dus altijd internet?
0: Ja.
2: Oh, dus niet dat je een binnen eigen netwerk hebt, dat je daar AI gebruikt als software.
0: Ja, dat zou wel kunnen, maar wat je vaak ziet is dat er gebruik gemaakt wordt van diensten als ChatGPT of van Microsoft hebben ze Copilot, noem maar op.
2: Of haalt hij? Ja, je zegt hij werkt veel met data, gegevens van het internet natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, dat is het natuurlijk.
1: Nou ja, om een voorbeeld te noemen, ik weet niet, ik ben er niet zo trots op, want iedereen lacht me daarop uit. Maar ik heb hier nog een computer staan met een XP-versie erop, van Windows. En iedereen zegt, je bent levensgevaarlijk bezig, maar ik heb de stekker eruit gehaald.

0: Een ding hangt niet aan het internet. Dus ik zou niet weten wat het gevaar is. Dan vind ik de vraag van Han wel terecht. Als je nou zorgt dat je dat in besloten systemen houdt, is het dan nog gevaarlijk?
1: Nee, je kan contracten afsluiten met leveranciers van AI, dus met Microsoft, noem maar op, zodat je het systeem kan gebruiken, want jouw data niet het internet instroomt. Okay. Maar als je als particulier daarmee bezig bent, dan gaat dat gewoon het internet.
2: En is dat allemaal Amerikaans of ook Europees?
1: Meest Amerikaans, ja.
2: Want dat is ook nog discussie, hè? Gaan we alles niet uitbesteden aan Amerikanen?
0: Ja.
2: Of is het ook een Europese mogelijkheid? Of Nederlands?
1: Als je nu naar WhatsApp gaat, dan zit ook al een AI-assistent in. Als je je telefoon open doet, dan kan je... Ja, let maar eens op, ga dat maar eens doen. Zit zo'n rondje. Ja, dan moet je maar even live doen.
0: Ja.
1: Je ziet het overal terugkomen in je browser op je... jij hebt een oude versie. Je moet hem even...
0: Kijk, maar dan ga je
2: ik heb wel de privé-modus aangezet.
1: Oh, dat kan. Kijk, als ik mijn WhatsApp aanzet...
2: Oeh, je hebt zijn AI-versie.
1: Staat hier... Oh, sorry. Dat is de overbloemel.
0: Ja, moet je wel even...
1: Vraag het. Meta AI of voer een zoekopdracht in. Dus in WhatsApp heb je al een AI-functie zitten.
2: Ja.
1: Dus als je daar een vraag in typt...
0: Ja.
1: Een willekeurig vraag... Vat het verkiezingsprogramma van de VVD Heerde uit 2018 samen in drie alinea's. Dan komt dat er ook uitrollen.
0: Heb je al wel eens gekeken of dat soort... Want je noemt nu een mooi voorbeeld.
1: Ja.
0: Heb je al eens gekeken of dat soort extracties, zeg maar, uittreksels van programma's, of dat klopt?
1: Ja.
0: Want dat is de grote vraag.
1: Dat klopt vrij aardig. Ik vind, je staat versteld van wat AI kan. Dus het zijn dan de positieve kanten. Je kan samenvattingen laten maken. Sollicitatiebrieven, ontslagbrieven. Je kan een heel aantal documenten kan je uploaden. Wat bijvoorbeeld rapporten zijn. En dan kan je zo zeggen van... Maak over deze documenten een motie voor de VVD-heerden... In de raadsvergadering met dit doel. En dan krijg je gewoon zo'n motie met een motivering erbij. Kan allemaal.
0: Maar dan moet je het nog wel nalezen of het klopt met wat jij wil.
1: Als ik een motie op tafel leg, ben ik daar verantwoordelijk voor.
0: Ik wil net zeggen.
1: Dus uiteindelijk komt het wel weer bij mij terug. Maar het kan wel heel erg helpen om dingen te doen. Wat je ook hebt, is dat je als je een tekst maakt... Soms ben je van jezelf iemand die heel ingewikkeld schrijft.
0: Ja.
1: Nou, dan stop je die tekst in Copilot of ChatGPT en zeg je van... maak deze tekst eenvoudig, zodat die te lezen is voor iemand op dit niveau.
2: Nou,
1: en dan maakt hij dat.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja, handy neemt...
2: Ja, nee, ik zat te denken... als GroenLinks dan datzelfde vraag stelt...
1: Ja.
2: Krijgt hij dan... Nee, die stelt natuurlijk vanuit de GroenLinks-kader van de AI...
0: Nou, de vraag
2: krijg je een andere motie.
1: Nou, als je bewijs, ja, als je de vraag stelt aan de AI-systeem, zeg maar. En je zegt bijvoorbeeld, noem eens een onderwerp waar we in Heerde mee te maken zouden kunnen hebben.
2: Ja,
1: dat is nu niet aan de orde, maar er waren toen op een gegeven moment zonnevelden tussen Baanveld en Heerde.
0: Ja.
1: Dan kan je aan de AI vragen van... kijk naar de afgelopen verslagen van raadsvergaderingen... of van commissievergaderingen. En maak een motie voor VVD-heerden... tegen de komst van die zonnevelden. En dan komt er zo'n motie uit. Maar je kan ook zeggen... maak een motie voor de VVD voor de komst van die zonnevelden.
2: Nee. Ja.
1: En die komt er ook uitrollen. En in beide gevallen is de motivering... die klopt ook inhoudelijk met de motie die eruit komt rollen. Het is echt heel bijzonder wat de computer tegenwoordig kan.
0: Ja. Nou, ben jij daar niet bang voor? Omdat je er dagelijks bij betrokken bent, zou ik maar zeggen.
1: Ik moet wel zeggen dat ik zoiets heb van... ik weet niet hoe de wereld er over een jaar of 5, 6 uitziet.
0: Hm? Nou, dat zou de laatste vraag zijn. Maar...
1: Ja.
2: Nou, ik denk iets meer zonnevelden.
1: Nou ja, als je kijkt... wanneer is ChatGPT is ongeveer 2,5, 3 jaar geleden gereleased.
0: Ja.
1: Toen kon hij alleen nog maar data gebruiken van 3 jaar oud.
0: Ja.
1: En kon je eigenlijk kleine opdrachtzinnetjes geven.
0: Ja.
1: Een jaar later is hij geüpdate. Toen deed hij met alle data van internet en ook actueel. En kun je een veel grotere opdracht geven. En laatst is hij weer geactualiseerd en is hij nog veel complexer.
2: Ja. Maar ja,
1: nu zit hem steeds beter.
2: Ziekenhuizen wordt gebruikt natuurlijk, snel een diagnose stellen. Ja. Hoe heet dat, zo'n wetmatigheid alweer in zo'n computerprogramma? Heet dat nou weer?
0: Algoritme.
2: Ja, algoritmes.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ah, er zit ook een goede. Maar dan krijg je die robotjes nu, hè? De bewegende mensen. Ja, dan wordt het al een beetje met die AI dan erbij.
1: En zo'n computer,
2: robotje.
1: Als je een hele hoop sensoren in zo'n robot hebt, kan zo'n computer ook leren. En dat je hoeft.
2: Ja.
1: Vroeger moest je een computer moest je als mens voeden om
2: bewegen
1: te leren.
2: Zo.
1: Ja. Als je omvalt, dan denk ik, oh nee, ik wil niet omvallen de volgende keer. Dan moet ik net even wat anders doen. En zo kan dat ook heel complex, zeg maar.
2: Maar jullie schrijven het verkiezingsprogramma dan ook met AI?
1: Als we dat willen wel, maar dat doen wij nog met mensen. Want ik doe het ook voor mensen.
0: Ja. Ja. Nou ja, volgend jaar zijn de verkiezingen.
2: Maar er zijn wel partijen die het doen, volgens mij.
0: Nou ja, je kunt het gewoon doen. Volgend jaar zijn de verkiezingen, maar 2031. 2030.
1: Ja.
0: 2030.
1: Ja.
0: Worden dan de programma's met AI geschreven?
1: Ik kan maar zo.
2: Ja, of geef mij de receptuur om alle zetels te winnen in de gemeente Heerde. Zou die dat geven? Antwoord. Ja.
1: Ik weet nog dat Trump voor het eerst president werd. En dat hij op een gegeven moment zei: Hello Siri, how do I kill ISIS? dat is wel een hele ingewikkelde vraag. Maar je kan dus de vraag steeds ingewikkelder stellen aan de computer. En je krijgt echt een verrekte goed antwoord.
0: Ja.
1: En je moet het eens een keer proberen. Het is ook nog wel, wel leuk.
0: Ja, je bent heel enthousiast ook wel, hè?
1: Ja.
0: Nou, we kiezen even voor wat muziek. Dit is mijn keuze. Deze is mijn keuze. En om dat programma toch een beetje niet echt partijgebonden te maken... heb ik gekozen voor een nummer wat jullie misschien wel herkennen... maar dan in een hele andere vorm. Dit is een blues. Ja, het nummer heet Light in My Blues... En je vond het ook wel leuk, Peter, om te
1: doen. Ja.
2: Niet iets met een psalm?
0: Dit is psalm 27, ja. De tekst althans. Hmm.

0: Maar het beviel me wel, moet ik zeggen. Dus het is vaker te verwachten.
1: En Oosterhof was erbij.
0: En dan krijg je dan, als je in excess erop zit, dan krijg je tegengas natuurlijk. Over AI hebben we het. Over de gevaren van de openbaarheid. Over de gevaren van je gegevens. Nou, we hebben afgelopen week weer een dingetje voorbij zien komen van een bevolkingsonderzoek. Loop je nou niet het risico dat mensen zeggen, nou, ik doe aan dat soort dingen ook niet meer mee, want voor hetzelfde geld ligt straks mijn SOFI-nummer op straat en mijn adres en alles wat daarbij hoort?
1: Ja, het internet is wel redelijk openbaar geworden. En wij proberen vanuit de overheid echt ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de mensen wel veilig zijn. We hadden het aan het begin net ook over regelgeving. Die is daar wel hard voor nodig. En steeds loop je er ook tegenaan dat je als overheid wel geautomatiseerde systemen moet gebruiken. We kunnen echt niet meer op papier doen. Want dat neemt zoveel tijd en dat is een hele andere wereld. Dus je bent overgeleverd om digitaal te werken. Maar daarmee loop je ook meteen het risico. Ik ken gemeentes waar ze gehackt zijn geweest.
0: Ja.
1: Ja, dat is niet best.
0: Nee.
1: En als die data...
0: Het kost ook nog heel veel als je pech hebt.
1: Ja.
2: Maar jullie hadden het erover dat die intakedaven, waar de mensen als een idee hebben om een huis te gaan bouwen of wat dan ook, dan gaan ze naar de zogenaamde intakedaven. Nou, je ziet het dan letterlijk voor je, zo'n tafel waar dan een ambtenaar zit van de gemeente Heren, die op afspraak dan jouw plannen aanhoort. Maar kan dat niet een AI dan doen?
1: Ik denk als je een paar jaar verder komt, dat die, schrik niet.
2: Is er toch geen wachtrij meer?
1: Dat zou ik hopen, zeg maar.
0: Ja. Dat wil iedereen wel eigenlijk.
2: Ja, maar dat kan toch een voordeel zijn?
1: Ja, ik denk op een gegeven moment dat je een hele... Nee, dat is dan ook weer niet zo. Je hebt natuurlijk een set aan regels. En in de gemeente Heerde passen wij, als het gaat om zo'n intaketafel, ook gewoon landelijke regels toe. Maar die zijn wel beschikbaar. Als je naar overheid.nl gaat, dan zit de hele Nederlandse wetgeving zit gewoon in een website.
2: Maar zou dat de objectiviteit dan niet vergroten, AI? Dat die alles meeneemt?
1: Denk ik wel.
2: Dat kan een voordeel zijn.
0: Ja, maar dan moet je het wel allemaal goed geregeld hebben eerst. Want dat is natuurlijk...
2: Hoe geregeld, wat bedoel je?
0: Nou ja, dat je niet ook nog eigenhandig de wetgeving even kunt aanpassen. Want dat is natuurlijk wat nu ook weer gebeurd is. Toevallig was dat nieuws gisteren. Dat de Oekraïnse Veiligheidsdienst heeft 12 Russische zenders gehackt. En 116 kanalen in Rusland hebben gewoon 3 uur naar het Oekraïns nieuws zitten kijken. Met alles wat daarmee te maken heeft.
2: Ja, ja.
0: Dat is natuurlijk ook wel het schrikbeeld wat we met z'n allen hebben.
1: Ja, wat heel belangrijk is, dat wij als overheid toetsbaar en transparant zijn. Dus het moet wel zo zijn dat als jouw initiatief op zo'n tafel gelegen heeft. En daar komt een advies uit. Stel dat met AI gebeurt, dat je wel goed kan zien van welke regels zijn hier toegepast en waarom heeft dat tot dit advies geleid.
2: Ja, maar ik denk dat
1: we wel aan onze burgers kunnen. Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat moet je wel kunnen uitleggen.
0: In het begin, ik ben ook een van de eerste gebruikers van AI. Dan stond er ook geen bronvermelding bij. Je hebt nu keurig de bronvermelding. Ja. Je hebt ook keurig erbij staan waar het gevonden is en wanneer het gepubliceerd is.
1: Ja.
0: En ja, dan kun je eigenlijk ook zelf wel een beetje de conclusie trekken of het klopt, ja of nee.
1: Ik vind het ook wel spannend, hoor. Want als je kijkt naar een hele hoop beroepsgroepen, zeg maar, wat voor effect gaat die digitale transformatie, zo noemen ze dat, op jouw werk hebben? Want je kan bijna alles automatiseren. Als je op de snelweg rijdt in je Tesla, dan kan je een boekje lezen. Mag niet in Nederland, maar in Amerika zou dat kunnen, zeg maar. Dus hoe ver gaat dat door? Aan de andere kant, wat we zagen bij de automatisering destijds, er gingen banen weg, maar er kwamen ook weer nieuwe banen terug.
0: Ja.
1: Maar hoe dat zich gaat uitpakken, ja, dat weet ik niet.
0: Is het ook een voordeel dat je sommige dingen die aangenomen worden of die rondspreken, dat je die kunt weerleggen op een heel makkelijke manier? Dat stellingen die heel makkelijk geponeerd worden de laatste tijd vooral, en dat zijn natuurlijk ook wel meestal de populisten die dan in staat zijn om heel snel iets te roepen en zonder ook maar enig bewijs te leveren, dat je nu kunt zeggen, ja, maar wat je zegt, dat klopt helemaal niks van.
1: Ik heb het nog niet ingevoerd, maar ik denk dat het kan. Dus als je een stelling invoert in ChatGPT en je vraagt van klopt dit en onderbouw jouw conclusie met de bronvermelding.
0: Ja.
1: Welke bronnen je gebruikt hebt, dan kom je een heel eind, denk ik.
0: Nou ja, een bronvermelding is sowieso al een,
1: ja.
2: Ja.
0: Een hele.
2: Maar ja, dan verschuif je misschien het probleem, want dan is chat, hoe zeg je, AI, is dan wellicht degene die wat roept. Dat kan, hè?
0: Dat kan
2: dus dat is nu die regelgeving. Ja, het is maar wie die data allemaal geeft en wat die tot beschikking heeft.
1: En het was laatst was ook wel leuk. Want dan zie je ook hoe dataverwerking ook gemanipuleerd kan worden. Ja. We schijnen een vulkaan te hebben gehad in Nederland. Die ligt ergens in de Waddenzee. En wat hebben nou een hoop mensen gedaan? Die hebben voor Google Maps, zeg maar. Daar kan je plaatsen bezoeken, kan je recensies geven. En een hele hoop mensen die hadden daar een beetje kulrecensies in. En die scoorden heel hoog in Google. Dus je kan ook AI is te manipuleren.
0: Ja,
2: en, voor de gek houden.
1: Ja, die kan je voor de gek houden.
0: Nou ja, goed, we komen weer terug op dit gaat over politiek. Oh, sorry, ik druk op een verkeerd knopje. We komen weer terug op politiek. Voor de politieke partijen. Ontstaat er een nieuw filter, zou ik maar zeggen, van voor doelstellingen, voor zin en onzin, zou ik maar zeggen, in de politiek. Geeft dat nog grote verschuivingen straks, volgens jou?
1: Nou, dat schat ik niet. Nee. Als je kijkt naar de klassieke partijen, wij werken vanuit een soort van grondfilosofie. Bij de VVD is dat het liberalisme. Je hebt dat voor andere politieke partijen ook. De GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA, noem maar op. Wij zijn wat dat betreft redelijk voorspelbaar in hoe wij standpunten innemen en hoe we handelen. Dan maakt AI niet het verschil in. Nee. Maar wat je wel gaat krijgen is dat de manier waarop je je raadswerk vervult... Dat dit een soort van nieuwe gereedschap is wat we kunnen gebruiken om hele grote stukken snel te doorgronden. Want je wordt soms gek van hoeveel stukken wij moeten lezen voor een raadsvergadering.
0: Ja.
1: Waar je graag een samenvatting van had gehad. Nou, dat kun je nu door de computer laten doen.
0: Ja. De invoering van de Omgevingswet heeft geresulteerd in het aanstellen van 700 voorlichters, heb ik begrepen, in Nederland.
1: Ja, we lachen erom.
0: Ja, maar we lachen erom. Het is natuurlijk... Maar die 700 extra, want dat zijn extra, hè? Dat is niet in totaal, maar dat zijn er extra dus. Die produceren ongelooflijk veel stukken. En dan hebben we gelukkig AI gekregen. Kunnen we straks ook het aantal voorlichters dan weer terug gaan brengen? Of hoe zie je dat?
1: Dat weet ik niet. Dat vind ik lastig in te schatten. Maar AI gaat in ieder geval ons helpen om... Als je met heel veel stukken te maken hebt, met heel veel woorden... om dat kort en bondig en snel samengevat te krijgen.
0: Ja.
1: Want ik vind het veel belangrijker om met mensen te praten... als dat ik stukken moet doorlezen voor een raadsvergadering, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat neemt best wel heel veel tijd in beslag van raadsleden. Dat spreekt niet alleen voor mij, maar voor eigenlijk alle raadsleden in Nederland.
0: Ja, nou, dan stel ik ook een vraag misschien wel voor alle raadsleden in Nederland. Participatie, dat is ook een ding voor de toekomst... Daar zijn we heel druk mee bezig.
1: Ja.
0: Dat is nog niet helemaal wat we willen, misschien. Krijgt het wel een beetje vorm? Gaan we meer de boer op, zeg maar, als politieke partijen? Of de markt op? Of ik heb wel eens geroepen, misschien moet je wel met je thema's op de markt gaan lopen venten.
1: Ja, dat snap ik. Maar bedoel je dat nou met AI? Of,
0: nee.
1: In zijn algemeenheid?
0: Nou, je hebt het over contact met mensen. En daarop voortbordurend is dan de vraag van, moeten we wat meer... ook echt naar de mensen toe?
1: Doen we natuurlijk al. Je had het net over de dorpsraad Vezen die een brief had gestuurd.
0: Ja.
1: Daar praten wij ook gewoon mee. Maar ik zou het nog wel meer willen doen. Ik hoop ook dat de techniek ons wat dat betreft een beetje vrij speelt om dat te kunnen doen.
2: Maar die participatie gaat toch een commissie iets organiseren in de raad?
1: De participatie, daar zijn we eigenlijk constant mee bezig als raad. Want wat je graag wil, is dat als je een besluit neemt... dat eigenlijk alle standpunten van belanghebbenden op tafel liggen.
2: AI, hè?
1: Nou, nee. Dit kan soms mensen ook helpen om hun standpunten te formuleren. Dus op het moment dat er een aanvraag voor een vergunning voor iets is, dan kan je misschien ook aan ChatGPT vragen van, goh, ik zie deze ontwikkeling, help mij om een zienswijze te schrijven.
2: Nou, laat je het eerst die computers uitvechten met elkaar in de voorfront. En dan, maar die participatie, volgens mij... Er is een commissie toch in de gemeenteraad die daar een themaraad over gaat organiseren.
1: Ja, daar komt een themaraad aan.
2: Ja, dat
1: klopt. Ja. Maar wat het belangrijkste is dat wij echt alles op tafel hebben liggen als we besluiten nemen. We hadden op een gegeven moment een besluit over Bovenkamp 3. En toen werden er ook petities aangeboden. En dat waren best wel grote aantallen mensen. En de ene petitie ging over dat men tegen ontsluiting op de Elburgerweg was. En de andere petitie ging erover dat men voor ontsluiting op de Elburgerweg was. En dan moet je daar als gemeenteraad een beslissing over nemen. Dat betekent dat je die belangen tegen elkaar moet afwegen. Maar wij doen daar dan ook het algemeen belang naast zitten. Want je bouwt zo'n woonwijk ook dat mensen daar goed en veilig en netjes kunnen wonen.
2: Wat is dat geworden trouwens? Er komt een ontsluiting volgens mij.
1: Ja, gaat voor de... Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Knip hem maar uit.
0: Ja, ik doe.
1: Volgens mij is het een compromis geworden. Ja, niet met auto's op de Elburgerweg wel fietsen. Ja, zoiets.
2: Met de ambulance dan.
1: Ja. Nou, die was nog ingewikkeld, Han.
0: We gaan het hebben over muziek nog even. Want het zit er bijna op. Mag ik je danken voor je komst hier naar Feesen?
1: Ja, dat was leuk.
0: Kom nog eens weer, want dan gaan we het ook echt hebben over participatie en hoe... Hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven. Ik zeg dan we, want ik ben gewoon burger. Maar ik ben wel ontzettend benieuwd wat de binding met de burger en het openbaar bestuur...
1: In Feesen,
0: ja, zeker. Goed, nou, het laatste nummer wat we gaan draaien is ook een keuze van Peter Oosterhof. Ja, absoluut. Ik hoop dat we dat kunnen zeggen. Don't look back in anger van Oasis. Goed, daar komen we nog een keer over te spreken. Peter, dank voor je komst hier naar Feesen.
1: Ja, was leuk. Dank je wel.

0: Ik zou het rustig het bekendste nummer van Oasis durven noemen. Don't Look Back in Anger, dat was Oasis. We hebben ook nog een onderwerpje te goed. Eén onderwerpje is in ieder geval van vorige week. Dat gaat over de berging van het vliegtuig. En ik heb even contact gehad met Wilma over de kaartjes die nog beschikbaar zijn. En er zijn nog kaartjes. En ze zijn er vorige week zei ze daar dit over.
1: 23 september, het is op een middag, okay. Op een dinsdagmiddag. Dat is op de 23, een kleine bijeenkomst. Dan is er gelegenheid voor schoolkinderen een uur lang om daar te gaan kijken. We hopen dat school uit feesten hier in ieder geval aanwezig zal zijn. En nog wat andere schoolkinderen.
2: En waar kijken we dan? Daar op de plek zelf of op die verwerkingslocatie?
1: Op de verwerkingslocatie zal een tent zijn waar ook materiaal wat er al op dat moment gevonden is zal liggen. En de Defensie brengt ook wel wat materiaal mee wat bij zo'n Messerschmitt hoort, zeg maar.
2: Maar ga niet bij de kuil kijken.
1: Maar ik denk wel dat je een stukje naartoe mag lopen. Maar het is natuurlijk ook wel, je moet weer over dat water, dus het moet ook voorzichtig dat niemand in het water valt.
2: Iemand daar zwollen voelt, maar mag ik ook kijken?
1: Ja, het is vrij. Het wordt vanaf 25 augustus, 12 uur. Dus als mensen zeggen van ik wil er echt bij zijn, moet je op dat moment gelijk inschrijven. Ja. En we doen 4 groepen van 50 mensen, dus 200 mensen totaal kunnen er kijken.
0: Ja. Okay. Dat was de stem van Wilma Blankvoort en wij spraken haar vorige week over de vliegtuigberging aan de IJsseldijk in Veessen en de mogelijkheid om daar als publiek te gaan kijken. En dat is dan op de 23 september. Goed, in voorbereiding naar deze uitzending kwam ik in gesprek met iemand die zei: heb je al gehoord dat de camping in Veessen weer te koop is? Nou, dat had ik nog niet gehoord, dus ik heb gebeld met In Leisure in Amsterdam en sprak daar met Cliff Hogewerf. Hij is senior projectontwikkelaar en ik stelde hem de vraag of de camping in Veessen weer te koop is.
3: En dan is het wel in principe in eerste instantie totale locatie, dus inclusief IJsselzicht.
0: Ja, maar dat zou u eventueel wel in overweging nemen als het bod gepast is, zeg maar.
3: Nou ja, uiteraard. Ja. Alles is te koop.
0: Alles is te koop. Alles heeft zijn prijs.
3: Maar
0: ja.
3: het is niet, we zijn niet zelf actief nu op zoek dat we partijen aanschrijven om het te kopen. Maar af en toe worden we benaderd.
0: Ja. Bent u in contact met de gemeente, als ik vraag mag?
3: Ja, zeker. Zeker.
0: Okay.
3: Maar de laatste contact, dat is ook alweer geruime tijd geleden.
0: Ja. Nou, vaar ik ook op het pontje zelf als vrijwilliger.
3: Nou ja.
0: U kent de situatie, neem ik aan.
3: Jazeker.
0: Er wordt nogal wat geroepen over, en dat zijn dan met name de gasten die we aan boord hebben, over hoe het er op dit moment uitziet. Hebt u daar nog ideeën van of daardoor door jullie of door de gemeente nog wat aan gedaan kan worden? Want het is niet echt een toeristische trekpleister, zou ik maar zeggen.
3: Nee, daar ben ik volkomen met u eens, inderdaad. En ik had het ook graag gezien dat het er anders bij had gestaan op dit moment. Maar ja, dat is. Dan moeten we echt bij de bezwaarmakers te raden gaan. Daar kan ik verder niet. Ik heb uiteindelijk een bouwwerk omheen laten zetten. Ook in overleg, omdat er overlast was. En de BOA's die daar geregeld mensen aanspreken, wegsturen.
0: Ja.
3: Dat klopt.
0: Maar er zijn verder geen plannen om daar nog wat of iets te slopen of iets concreter mee te doen?
3: Nee. Ik kan niks slopen op het moment dat ik geen vergunning heb.
0: Nee.
3: Ik had het ook graag anders gezien, maar helaas.
0: De wethouder benoemde dat.
3: Wethouder Nienhuis?
0: Ja, Stefan Nienhuis. Ja. Ja. Naar aanleiding van vragen uit de raad, die zei: ja, het ligt eigenlijk een beetje aan de omwonenden, want die hebben bezwaar aangetekend. Ja. Dat is natuurlijk strikt genomen is dat zo. Maar de omwonenden zijn natuurlijk ook niet heel Veessen. Er zijn een aantal mensen die daar op dit moment misschien zich heel druk over maken. Maar er zijn ook heel veel mensen die van goede wil zijn om het dorp er een beetje. Op termijn langer netjes uit te laten zien. Ja.
3: Dat klopt, en die spreek ik ook zo nu en dan. En ik hoor ook geluid dat zijn het grote deel is voor en die ziet graag dat het opgeknapt wordt.
0: Ja, precies.
3: Maar helaas leven we in een land waar al is er maar eentje. Het voor de rest kan verpesten, schrik dan maar.
0: Ik dank u hartelijk voor dit moment.
2: Dag.

0: zit er weer op. Het is bijna 6 uur op deze 27 augustus. Je hebt weer geluisterd naar een uur por politiek op radio bij RTV 794. Met de vanmiddag bijdrage van Cliff Hogewerf van In Leisure. Hij is senior projectontwikkelaar. Wilma Blankvoort is projectleider van de vliegtuigberging in Veessen. Leo Veldstra is voorzitter van de stichting Voetveer Veessen. En Peter Oosterhoff, fractielid van de VVD in de gemeenteraad van Heerde. Het programma werd gemaakt door Han van der Pol en Henk-Jan de Leeuw. En we zijn graag weer bij u terug volgende week op 3 september woensdag. En dan begint ook eigenlijk weer het politieke geweld in het raadshuis van Heerde. Want de vergaderingen gaan weer beginnen. Maar goed, daar komen we volgende week op terug. Voor vanavond was dit...
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur... voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen... waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaghebber Ewout Kiefiet.
2: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
1: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n 18 miljard dollar voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
3: Oh, come on, fucko. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

geen brunch. Accepteer dat het leven zinloos lijden is. En zoek troost in kunst en muziek.

Richard Hoffmeyer presents Omagoma. Radio 794.

Welkom, welkom. Serieuze luisteraars bij de 75ste aflevering van Umaguma Next Level Radio voor. Komen ze, Silent Movers, Misfits, Lone Wolves, nonconformisten, notoren dwarsliggers, collega's die te eerlijk zijn, libertariërs, autonome denkers, buitenstaanders, scherpe observanten, kortom, existentialisten. Maar ik heb inmiddels een betere term gevonden, introverten. En ik weet inmiddels ook nog wat het betekent. Kortom, het is het meest originele en onafhankelijke radioprogramma ooit. Wij zijn zo origineel. Dit is geen eens een format, dit is een statement. En bij dit statement neem ik u elke woensdagavond van 8 tot 10 mee bij RTV 794. In mijn zoektocht naar de beste progressieve muziek. Zoveel mogelijk stijlen laat ik hier samensmelten met de magische soundtrack van één centrale film. En ik beloof u, u heeft geen enkel nummer ooit in de top 2000 gehoord. Want u weet het, Umaguma is niet makkelijk. Hopend op een sfeervol geheel laten wij ons vanavond voor de eerste keer begeleiden door de legendarische Amerikaanse componist Robbie Robertson. De film komt uit 2023, is van Scorsese. Ik ga er verder niets over vertellen, want de film duurt me veel te lang. Slapeloze nachten, 5 uur eruit, stukje kijken. Ik ben al 2 weken bezig en ik ben nog niet eens op de helft. Robbie Robertson overleed helaas kort na het uitkomen van deze prent. En hiermee kwam een eind aan de samenwerking tussen Martin en Robbie. Dit is het laatste meesterwerk van de muzikant. Dit is de muziek bij de film Killers of the Flower Moon.

0: Nou, dit kon wel eens de laatste Americana-uitzending zijn. Ik weet het nog niet helemaal zeker, hoor. Microfoon aanstaan, nu wel Townes Van Zandt For the Sake of the Song van het gelijknamige album uit 68. Dit is mooi psychedelica uit... Wat? Begint hij al te zingen?
1: Even opnieuw.
0: Waar ken ik dit van? Dit staat in True Detective. The 13th Floor Elevators. 1966. Kingdom of Heaven. Toch weer een beetje prog.

0: Radio 794.
1: Benieuwd wie deze film wel helemaal afgekeken heeft. 3 uur en een kwartier, 3,5 uur, zoiets. Ik ken die projecten van mij. Uiteindelijk maak ik het af. Nou, een stukje achtergrondinformatie bij de muziek. Deze score was het allerlaatste project dat Robbie Robertson afronde voor zijn overlijden in augustus 2023. Hij werkte al decennia lang nauw samen met Scorsese aan soundtracks, onder meer Raging Bull, mooi film, Wolf of Wall Street, iets minder. De film Killers of the Flower Moon is aan zijn nagedachtenis opgedragen. Nou, persoonlijke en culturele binding. Robertson had zelf inheemse roots via zijn moeder, die opgroeide in een reservaat. Cayuga en Mohawk ancestry. Hij wilde bewust geen clichématige Hollywood-inheemse muziek maken, maar zocht naar een authentiek geluid dat de tragiek van het Osage-volk weerspiegelde. Muzikale stijl. In plaats van een traditioneel groot orkest koos Robertson voor een rauwe, minimale en doordringende sound. Veel puls en hartslag.

Ik moet zeggen, ik zet het niet voor mijn plezier op. Tijdens mijn werk. Dus mijn aandacht is eigenlijk alweer verschoven op het werk naar wat zwaarder werk van Howard Shore, Danny Elfman en Christopher Young. Dus ik ben in mijn hoofd alweer bezig met andere uitzendingen. We gaan weer de horror-thriller kant op, denk ik. Wat zie ik hier? De score werd door critici geprezen omdat hij de benauwende tragische sfeer, van een film versterkte zonder overdramatisch te worden. Robertson ontving voor zijn werk postuum een Oscar-nominatie voor Best Original Score. Ah, hij won hem niet. Kan er ook nog wel bij. Mooi. Wij doen eigenlijk niet aan verzoeknummers. Maar ik maak een keer een uitzondering voor een bijzondere luisteraar deze week. Ik heb trouwens... Met Barry is er weer niet. Ik heb weer een heel boekwerk geprint. Dus even kijken wat ik daar nog van kan voorlezen. Komt allemaal nog wel.

0: Son, you go with him, all right?
1: All right.
0: My wife, she's real sick. Been real sick.
2: Kwam er belachelijk veel goede muziek, hè? Uit 92, 93, 94. Kaplaarzen van Dingetje kwam bijvoorbeeld uit in 92. Briljant. Of dit. Alice in Chains. Dirt. Mooie dingen. Men is inmiddels bekend met het begrip introvert. Niet introvert. En niet extravert. Nee, de eeuwige outsider. Introverten voelen zich vaak, ook al zijn ze sociaal vaardig en vriendelijk, zoals ik, sociaal vaardig en vriendelijk, hoort u dat? Net niet helemaal onderdeel van een groep. Groepsgevoel of kuddegedrag past niet echt bij ze. En wat doe je dan? Dan ga je een fucking origineel radioprogramma maken. En deze muziek draaien.

De introvert. Lees ik hier is immuun voor groepsdruk. Nou, we hebben dat eerder gehoord. We trekken ons weinig aan van collectieve verwachtingen, hiërarchieën of hypes. Wij zoeken nauwelijks externe bevestiging en varen blind op het eigen

pas. Het is gewoon een ander woord voor de non-conformist, zou ik zeggen. De Einzelgänger. Diepte boven breedte. Klinkt u ook bekend in de oren, hè? Wij hebben vaak een hekel aan oppervlakkige smalltalk in grote groepen, maar bloeien juist op in diepgaande één-op-één gesprekken.

0: Thank you. Can't put on the fiddle.
1: That's a good one.
0: Champ was there. I wrote this song over at the Statler Brothers' house one night when Champ was drunk on tequila. He was the inspiration for the Lester Road Dog Marin and his Cadillac Cowboys alive at the Johnny Mac Brown High School. It's big doings tonight.
2: I thought that was Oak Ridge Boys.
0: Don't just sit around and brood. Go learn and call you egg.
3: Nou weet ik waar mijn grote vriend Gerlof zijn inspiratie vandaan heeft. Dikke baard, hoed op en dan zo praten met een borrel op.
4: Of nee, ik heb de blues, jongen.
3: Hij is zwaar geïnspireerd door Blaze Foley, dat kan niet anders.
4: Ik heb de blues of Meyer, net als Kerry King van Slayer. Die heeft ook altijd de blues.
3: Dankjewel, Gerlof. Dankjewel, Blaze Foley. Dit is Mickey Newbury. Nog één keer dan.

Dat kwam van het live album Nights When I Am Sane uit 1994. Mickey Newbury, en het nummer heet ook zo. Daarvoor onmiskenbaar Blaze Foley, Faded Loves and Memories. Had ik ook van een live album gepakt. Live at the Oakhurst Garden. Opgenomen 89, uitgebracht 2004. Ik wil wel graag compleet wezen.

kom ik nou bij het begrip introvert? Ik had het er vanochtend met een collega over. Dat ik zolang als ik werk, kan me niet herinneren dat ik ooit het idee heb gehad van, goh, wat leuk vind ik het om onderdeel uit te maken van dit team. Ik heb er geen, ik ben er niet tegen of zo, ik heb geen weerstand, ik voel dat dan gewoon niet. Krijgen we allemaal een nieuw polootje. Dan moet je op een groepsfoto, iedereen dan heel trots, blij dat nieuwe polootje aan. En met dat ik dat ding aantrek, dan sta ik er eigenlijk alweer bij van, ja, hartstikke leuk, nieuwe werkkleren, maar wat is het verschil en waarom moeten we nu op de foto? Dan sta ik er alweer de observant bij uit te hangen. Fundamentele onafhankelijkheid ten opzichte van groepsidentiteiten. Ze zijn emotioneel erg zelfstandig en hebben een sterke behoefte aan originaliteit en vrijheid in hun denken. Ja, je moet mij dus niet verplicht in werkkleren stoppen. Daar komt het eigenlijk op neer. Geen geduld voor polderen staat hier ook. Ja, dat klopt. Daar hoef ik niet meer bij de vergadering aanwezig te zijn. Mooi.

Donovan, Gold Watch, Blues, Nick Drake. Hey, die zat er vorige week ook al in. Days Done, uit 69 van het album Five Leaves Left. En daarna de donkerste van de avond, denk ik. Leonard Cohen, Master Song. 1967, Songs of Leonard Cohen, zeg ik altijd. Zal weer een uitzondering zijn. Meneer de presentator, als inkomen niet uit zou maken, welk werk zou je dan willen doen? Er kwam een vraag binnen van de luisteraar. Wat ik ooit nog graag een keer zou willen doen is afval ophalen. Plastic verzamelen, achter op zo'n Rova-wagen, gewoon een jaartje. Lekker buiten. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat een fulltime job is. Dit is wel mijn droombaan. Of gids in de Alpen. Maar ja, ik kan niet met mensen overweg, hè. Dus dan word ik mijn eigen gids. Ook mooi.

Handsome Family, Weightless Again. Toepasselijke tekst. Jullie hebben opgelet, hè? Het ging over indianen ergens in een rainforest. Kwam van het album Through the Trees uit 1998. Ik kreeg heel veel reacties binnen vandaag. Even kijken. Werken bij de Rova. Oh shit. Dat houdt geen verband met de uitzending. Oh mooi. Ik had nog wat suggesties voor volgende uitzendingen. Complexe pracht. Zware filmmuziek. Groepen vertonen vaak kuddegedrag. Zoeken de weg van de minste weerstand en durven zelden een afwijkende koers te varen. Als individu kun je veel sneller, scherper en meedogenlozer naar een doel werken. En met dat advies gaan wij het eerste uur van Uma Guma uitzending 75 verlaten.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt, hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

Ja, ik deed het echt. Opende het tweede uur ook gewoon met Towns van Zandt. Like a Summer's Thursday. En die wilde ik nog draaien. Vorige week was ik hem vergeten. Bij deze. Mooi toepasselijk. Ik dacht dat het liefdesliedje was. Maar volgens mij, zoals zo vaak bij Towns van Zandt, liep het niet helemaal goed af. Goed, sommige dingen hoeven we niet per se zo uit te pakken als in de liedjes waar we soms aan denken. Bob Carpenter, daarna First Light. Geen idee waar dat over ging. Bob Carpenter, mooie naam, die kennen we van één album. En dat is bekend geworden omdat Midlake een liedje van Bob uitkoos op de verzamelserie Help Me Vergeert Late Night Tales. Volgens mij zat het zo.

Opletten, Hofmeijer. Wat is dit? De Dolly Rocker Movement. Ik denk dat ik het ook van de True Detective CD heb. The Ecstasy Once Told.

Ja, wie was dat, hè? Als ik het zeg, zeggen jullie, oh ja, Tom Waits, Martha, 1973, van het album Closing Time, iconische voorkant. Althans, ik zie hem voor me, achter een piano in een kroeg. Ik weet helemaal niet of dat klopt. Daarvoor, Donder, dat heb ik veel gedraaid. Nebraska, van Bruce Springsteen, uiteraard van het gelijknamige album uit 1982. Een sober, donker singer-songwriter-album dat Springsteen grotendeels solo opnam met gitaar, mondharmonica en eenvoudige zang. De nummers gaan vaak over eenzaamheid, misdaad, schuld, economische uitzichtloosheid en mensen aan de rand van de samenleving. Mensen zoals ik dus. Bekende songs: Atlantic City, Nebraska, Johnny 99, Mansion on the Hill, State Trooper. Het album werd oorspronkelijk opgenomen als ruwe demo-versie. Bruce besloot die sobere opnamen vrijwel onveranderd uit te brengen in plaats van ze met zijn volledige band opnieuw op te nemen. Daardoor klinkt Nebraska intiem, kaal en beklemmend. En dat is precies waar we bij Uma Guma naar op zoek waren de afgelopen uitzendingen.

klopt dat eigenlijk wel? Die aanname, the crowd is the gathering place of the weakest. Ik heb het even aan mijn huisfilosoof Barry gevraagd. Klopt dat wel? Nee, dat is een misverstand, Hofmeijer. Mensen die de massa opzoeken zijn niet per se zwak. Voor veruit, de meeste mensen is sociale verbinding, de groep en de vibe hun eerste levensbehoefte en de bron waar zij juist hun energie uithalen. Dit is geen zwakte, maar een ander sociologisch en biologisch mechanisme. Kijk, daar kunnen we wat van leren. Dan krijg ik een tip van Barry hoe ik dan met die kuddedieren overweg moet gaan op mijn werk. Zonder dat ik ze van me afdrijf door ze te ridiculiseren. Het vraagt inderdaad wat bewuste sturing om die grenzen niet te overschrijden. Zodra jij de groepsdynamiek gaat zien als zwakte of nutteloos tijdverdrijf, sijpelt dat vaak onbewust door in je communicatie. En hoewel je geen behoefte hebt om erbij te horen, heb je in een organisatie wel de goodwill van die groep nodig om jouw solo-succes in je magazijntje te kunnen behalen. Ik denk niet dat het werkt. Ze lopen met een grote boog om me heen inmiddels allemaal. Zie de groep simpelweg als een ander ecosysteem. Jij functioneert als de albatros. Dat vind ik mooi. Of de oehoe. De zeearend. De Andes-condor. Jij functioneert als de Andes-condor die solo grote afstanden vliegt. De groep. De mensen in de kantine. Die zijn de zwerm die samen de wind voor jou opvangen. Nou, dankjewel Frits en Mireille. Fijn dat jullie dat allemaal voor mij over hebben. Richard, vind je het soms lastig om geduld op te brengen als die groepsdynamiek jouw solo-avontuur of doel vertraagt? Ja, natuurlijk. Dat is ontzettend begrijpelijk. Als jij de route al tot in de puntjes hebt uitgedacht, die 10 poelers omstikkeren voor NTN Europe en het tempo erin wilt houden, doe er gewoon 3 weken over, voelt de vertraging van een groep als een anker dat over de bodem sleept. Je moet je het volgende realiseren. Jij krijgt energie van voortgang, efficiëntie en de finish halen. Echter, de groep krijgt vaak onbewust brandstof van het proces zelf. Afstemmen, consensus zoeken en het groepsgevoel bewaken. Voor hen is die trage fase geen tijdverspilling, maar de kern van het werk. Ze doen maar, dit is Hoover.

uit de Schopenhauer wou ook wat zeggen, volgens mij. Ik vond het nummer van Hoover wel erg modern klinken. Hoe kan dat nou dan? Hoover was de artiestennaam van Willis David Hoover, een Amerikaanse singer-songwriter uit de, uiteraard, outlaw country hoek. Trok in de jaren 60 naar Nashville. Daar werkte hij als songwriter en maakte hij deel uit van de vroege outlaw country kring. Met onder andere Kinky Friedman en Waylon Jennings. Hij schreef nummers voor artiesten als Tina Turner, Eddie Arnold, Waylon Jennings. Ja. In 1970 verscheen zijn titelloze album op Epic Records. Het nummer Absolute Zero komt van dat album en werd later opnieuw onder de aandacht gebracht op de compilatie Sad About the Times uit 2019. Klinkt toch echt wel als een opgepoetste mastertape of zo. Melancholie spat er vanaf en daar houden we van bij Uma Guma. En daarna Tim Hardin. Ik ben groot liefhebber van de man. Ik wist alleen nooit hoe ik hem moest inpassen, zijn songs. In dit halve, tussen aanhalingstekens, format. Nou, gelukkig afgelopen weken singer-songwriter, outlaw country gedaan. Kwam hij toch nog voorbij, Tim Hardin. Bekend verhaal, hè? Vietnam-veteraan, kwam terug met een heroïneverslaving en nam toch nog geweldige muziek op. Reason to Believe was dat.

0: En Robbie nam ter ere van zijn afscheid zelf nog een mooi nummer op. Still Standing. Het staat op de filmscore. Ik weet niet of het ook in de film daadwerkelijk zit, maar dit is zijn laatste statement. Still Standing, Robbie Robertson.
1: I'm here for a reason. The story needs to be told. It lives inside a tradition, deep within the soul. And I can't change the past. It's written in blood. On the trail of tears, where tears became a flood. Yeah.

Hij is carved in stone. Robbie Robertson, still standing. Hoover, ja, wat goed is, is goed. Helemaal mee eens. Ik denk dat dit hem was. Ik kan het bijna niet geloven. De 75ste aflevering van Uma Guma is voorbij. Het programma gemonteerd en gepresenteerd door Richard Hofmeijer voor RTV 794. Omroep, bedankt. Vriendelijk bedanken doe ik ook u, de luisteraar. En een e-mail om mij te bedanken mag naar r.hofmeijer@rtv794.nl. En dit zagrijnige heerschap. Toen ik zei en, toen tikte ik op mijn koptelefoon. En ik heb geen idee waarom ik dat deed. En het klonk niet aangenaam. En dit zagrijnige heerschap en onuitstaanbaar collega is ook wel te vinden op Facebook en Instagram. En dat ga ik eigenlijk volgende week maar eens verwijderen uit mijn afscheidstekst. Want ik zit niet op Facebook en Instagram. Voor nu laat ik u alleen met de sfeervolle klanken van Robbie Robertson. Uiteraard van zijn score voor de film Killers of the Flower Moon. En dan zeg ik wel trust en tot volgende week. Misschien is Barry er dan wel weer bij. Volgens mij heb ik een begin gemaakt met een nieuwe film. Ik ben aan het nadenken. Secret Window. Muziek, Philip Glass. Dat gaan we volgens mij doen volgende week. Als Barry het ermee eens is.

0: I'm at Richard Hofmeyer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
3: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
2: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op twee plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer, vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïense president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. De komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetballers van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname.